Funsbåta så oper giftkvie. Dear Bebo, Funsbo, Rbibo, Funsbo, Bebo, Bo, Funsbo, Ta, Fibo, Funsbo, Taza, Funsbo, Taza, Funsbo, Taza, Uper, Gif, Quee, Dadens, Dorlie, Mulf, Tulf, Tu, Til, Hooka, Rinske pebbe en kermu, zien trebbe en kermu, zien trenskermu.